0: die zwakkere.
1: Maar dat is zo laat?
0: Ja. Dus normaal is dat spierpensie en alles. Dat drukt daar. Nee, is goed.